Borbera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene schulhan en welkom te heuten on dingsdag, September den 8. Bi kennet verstoen dat de treene schul tiet kon anverhafs onkomen voor families en bi waan junt helpen roed feilen voor dessen evergangstiet. Bi han all de wichtigste information tup gesommeld om junt roed te merken. Wann die nie te ons omgeeng san, feng uit wat vi onterbeiden han. Je kan all de information fangen bij de website am.sby.ca/back-to-school-26.

Zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hilda deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruift een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drinkt ze weer mal een ruwe thee. Ze bracht een kan met thee en een grote schijf met gebakenis en vangen ze aan te eten. Op alleen, die had geen honger. Ze moest immer wachten op mama's arm zitten, die wie zo dertje schwalen. Als ze zu ons naar huis komen, wie ze den ganzen Weg im Auto ganz stil. Kom Nana jent in ihre Stunde Nana, en in een kwart tijd kom ihre Mama, ze wil nog leine gute Nacht zeigen. Ob alleine sie kon sich nicht heulen vertrauen. Sie fang an zu heulen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat er das im Stich verdient. Jo, eigentlich hast du dem verdient. Aber weißt du, er ist sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wäscht hat. Warum? Weil ich die so gut sehe und nicht schlupfe.